0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinders door een nieuwe nationale betoging. De zesde al sinds begin vorig jaar. Ilse van de Keren van de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruituinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Rond 11:00 begint de betoging dan. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er ook minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt-het-vuren van 3 dagen afliep. Tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerden ze weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, wel maxima rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: en Anker.
1: We hebben de voordeur nog maar geopend en we gaan al een achterpoortje sluiten. Dat staat in de krant. CD&V wil dat doen. Als het van hen afhangt, is het binnenkort verleden tijd om deze combinatie te maken. Een ziekteuitkering combineren met een fiscaal voordelige flexijob. Er zijn 8000 mensen in ons land die dat doen. Die staan dus eigenlijk op de ziekenkas. Die krijgen een uitkering. Maar daarnaast gaan ze 1 of 2 dagen flexijobben.
2: Want dat kan.
1: En dat kan, ja. En daardoor verdienen die ongeveer evenveel als mensen die, die fulltime aan het werken zijn. Ja. Dus ze krijgen een uitkering omdat ze eigenlijk ziek zijn. Ze kunnen eigenlijk niet werken. Maar op die flexijob gaat het wel weer. Die combinatie levert evenveel geld op.
2: Omdat de hoofdjob dan stress oplevert of zo? Of fysiek? Of whatever, wat zijn de redenen dat dat eigenlijk kan?
1: Ja, ik weet het niet. Maar ik denk dan ook meteen dat, ja, logisch, dat moet je sluiten, dat kan niet. Maar ik denk dat je elke situatie ook specifiek moet gaan bekijken. Ik ken iemand die heeft enorm veel last van clusterhoofdpijn. En dat is heel erg moeilijk om daar een gewone job bij te nemen. Dat kan eigenlijk niet, want die kan echt gewoon dagen aan de zuurstoffles liggen. Voor de rest ziet hij er perfect normaal uit. Kan hij een normaal leven leiden. Maar die kan eventueel, zou die wel kunnen flexijobben op de dagen dat hij wel oké is. En dan denk ik, dat is dan ook wel weer zonde dat zo iemand niet zijn kleine bijdrage meer kan leveren.
2: Ik denk dat je dan eigenlijk als persoon die dat zou doen, dat misschien zou moeten uitleggen aan de collega's van, jongens, ik kan dit niet, maar ik wil niet thuis zitten. Ik wil nuttig zijn voor de maatschappij en daarom wil ik dat doen. Snap je? Eigenlijk communicatie is alles.
1: Het is heel dubbel allemaal. Het is nooit helemaal zwart-wit, maar als het inderdaad naar het profiteren gaat,

0: Hier, hè?
1: Oh, wow.
0: Ja, dus die wonen in een speciale VIP-villa, zo heet het. Maar natuurlijk, ze werken ook alle twee al. Vooral hij werkt met verstandelijk beperkte mensen. En zij is ook ergens, in de psychiatrie werkt ze. Dus ze hebben een hart, een passie al voor zo'n mensen.
1: Maar die hebben al zo'n job en nemen er nog eens 10 mensen bij in huis naast hun kinderen.
0: Ze dineren altijd samen met heel het gezin. Elke avond. En in het weekend gaan ze ook altijd met allemaal op uitstap. Dan gaan ze naar de cinema, dan gaan ze een keertje naar de kinderboerderij. Ja, ik denk dan echt, wauw, sommige mensen zijn te goed voor deze wereld. Ik vind het waanzin dat die mensen bestaan. Ik zou het niet kunnen. Ik denk heel veel mensen niet. Dus echt alle hartjes van de wereld voor Saartje en voor Roel.
1: Saartje en Roel.
0: Wauw.
1: Yes.
0: Ticketje naar de hemel verzekerd.
1: Amai, dat is zo.
0: Oh.
1: Dat is een zekere.
2: Dit is Joe met Sven en Anke.

0: lekker zware. Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee, tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
11: JBC.
10: Voorwaarden op jbc.be.
12: Dit is Joe Gold.
13: Joe.
12: Alleen maar golden hits.
10: Uit de

0: de ochtend van Joe.
1: Zeg Sander, onze producer, zeg jij een man die zich alles graag verkleedt? Hey. Loopt jij wel eens verkleed? Dat is een rare vraag die ik stel.
2: Nee. Een bepaalde periode van het jaar. Ja, het
1: carnaval, ja. Ja. Bestaat dat zo eigenlijk in jullie contrée? Bestaat daar van Jeannette? Bestaat
3: nee.
1: Dat daar?
3: Nee.
1: Maar iets soortgelijks?
3: Nee.
2: Dat is echt typisch als dat je dan verkleedt als vrouw op dinsdag, denk ik.
1: Maar jullie dan een raar masker op of zo?
2: Wij doen echt zo goede, weldoordachte outfits.
1: Wel. Ik moet het verhaal zo meteen vertellen. Ik las het en ik zag het ook gisteren. Koning Boudewijn, Weilen Koning Boudewijn, je weet wel, hè? Die was met Fabiola getrouwd.
3: Elke koning ken ik precies Boudewijn, niet.
1: Ja. Die man, die verkleedde zich alles graag. En de onthullingen daarover, die ga ik zo meteen prijsgeven.
3: Mag dat wel?
1: Wat?
3: We zijn toch overleden. En dan had jij dat nu even zo de dirty was.
1: Dirty. Hij verkleedde zich alles graag. Zo meteen.

0: ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
1: Daar moet je wel even uitleggen. Misschien heb je het al gezien op televisie. In een nieuwe biografie van de Waalse historicus Vincent Dujardin. Zal wel Vincent Dujardin zijn. Wordt onthuld hoe koning Boudewijn in 1990, toen was jij 10, toen zat ik op internaat in Gent, tijdens de abortuscrisis extreem ver wilde gaan in zijn verzet tegen de wet. Hij zou zelfs op een bepaald moment overwogen hebben om troonsafstand te doen, omdat hij er echt niet kon mee leven. Hij was heel, heel, heel katholiek. Kon niet leven met die abortuswet. Hij had zelfs getwijfeld om in ballingschap te gaan, om weg te gaan uit ons land. En hij heeft zelfs een hongerstaking overwogen uit religieuze overtuiging.
2: Maar is dat nu ook vooral omdat hij en Fabiola geen kinderen zelf konden krijgen? Is dat van niks mee te maken dat dat zo extra
1: misschien
2: gevoelig lag?
1: Misschien speelde dat psychologisch wel mee, maar hij was extreem gelovig, extreem katholiek.
2: In combinatie
1: ook,
2: met...
1: Zij was eigenlijk een non die ze uit klooster hebben gehaald, min of meer, om met hem te trouwen. En die eerste afspraakjes, en dan komt dat verkleedverhaal tevoorschijn, hun eerste ontmoeting was een beetje gearrangeerd. In mei 1960 was dat. Fabiola had Boudewijn een valse snor gegeven, zodat hij haar incognito kon opzoeken. Maar Boudewijn verloor die snor en voor een tweede ontmoeting vroeg hij Fabiola om een nieuwe snor mee te brengen, die beter blijft plakken. Fabiola beloofde om een snor mee te brengen die borstelig en 3 vingers dik is, staat in het boek.
2: Er staat een foto van op de voorpagina. Maar het is bijna gefotoshopt. Is dat een echte foto?
1: Dat is een echte foto, ja.
2: Dat is echt precies een figuurtje zo van wie is het? Zo alles straalt eraan uit, ik ben verkleed.
1: Ja, en ze voegde er ook aan toe, ja, maar ik wil dat wel meebrengen, zo'n snor die borstelig en 3 vingers dik is, maar dan zal je op Stalin lijken.
3: La reine lui avait donné des moustaches pour qu'elle puisse venir incognito rue de Suisse ici à Bruxelles pour se rencontrer en secret. Mais le roi a perdu cette moustache et donc dans une lettre avant de retrouver la reine en juillet 1960 pour la deuxième fois, il lui écrit: pourrais-tu apporter une nouvelle moustache? Et alors la reine lui répond: oui, je vais t'apporter une nouvelle moustache qui colle mieux. Elle sera très épaisse et comme ça tu ressembleras avec Staline.
1: Ja, en er zijn verhalen dat hij later nog eens met snorren en met de rare verkleding, want hij was niet alleen zijn snor, hij had ook een rare pruik op.
2: Ja, maar het is precies van: ik ben naar de goedkoopste carnavalwinkel geweest die ik maar kon vinden.
1: Ja, inderdaad.
2: En ik heb alles bij elkaar opgeplakt. Het is heel bijzonder.
1: Zo'n rare sik die hij ook heeft en een hele dikke wenkbrauw.
2: Het is ook
1: opgeplakt.
2: Heel eng. Als je zo iemand tegenkomt, sorry, maar dan val je pas op.
1: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, als je zo ongelooflijk bekend bent, als iedereen je kent. Je kan als koning zijnde niet gewoon even in de buurt supermarkt binnen of gaan eten in een McDonald's. Dat is moeilijk, hè? Dat is lastig. Dat die dan zich verkleden, ik kan me wel iets bij voorstellen.
2: Ja, ik heb net het omgekeerde. Ik denk, toen mijn haar maar mooi los was, iedereen me kent, dat ik zeker herkend word op straat.

0: half zeven. Een tip voor een
1: vetverliezend
0: leven.
1: Ja, weet je. Dat artikel staat vandaag in het laatste nieuws. Het artikel begint met de zin: elke avond wat chips of chocolade voor de tv lijkt onschuldig. Maar nieuw onderzoek, puntje, puntje. Ja, vind ik een beetje een moeilijke zin, want iedereen weet dat dat niet onschuldig is, hè?
2: Nee.
1: Maar uit baanbrekend onderzoek blijkt nu dat als je een hele maand 's avonds niet meer snackt, 3 kilo afvalt.
2: 3 kilo? Dat is al de moeite.
1: Ja, dat weet je al heel je leven.
2: Ja,
1: hè?
2: Maar 3 kilo, sorry, dat is veel. Hè?
1: We weten dat we na het avondeten niet op de zetel mogen gaan liggen met chips en M&M's en nog wat vettige olijfjes.
2: Maar dat doe je toch ook niet, neem ik aan. Je gaat toch niet met chips en M&M's op de... Jij wel, Sander?
1: Sorry, als ik tv kijk, is dat altijd met snoep en snacks en alles.
2: Nee, echt?
1: Ja, dat is een combinatie, ik kan die niet losrukken van elkaar. Ja.
2: Jij, Sander?
3: Vroeger wel, maar ja, sinds ik de ochtend doe, heb ik gewoon geen tv meer. Ik ga op tijd slapen.
2: Ja, oké.
3: Okay,
2: ja,
3: ik ben die ene van dit team die wel op tijd gaat slapen.
1: Het is de ochtend, maar dat is 2 maanden, Sander.
3: Ja, wel, dus sindsdien. Kijk, ik heb mijn summer buddy.
1: Ja, weet je wat het is? We koppelen het altijd aan, ik heb iets verdiend.
2: Wat heb je dan gedaan?
1: Het was een zware dag, het was een lange dag. Nu heb ik een momentje voor mezelf. Ik heb wat snoep verdiend. Maar eigenlijk is dat allemaal niet goed, hè. Want ja, je weet dat dat op je vetpens terechtkomt. En ook je slaapkwaliteit gaat er echt op achteruit. Als je nog suiker eet voor je gaat slapen gaan. Ja. Waardoor je de dag later opnieuw suiker moet eten. En zo zit je in een vicieuze cirkel. Ja, ik snap het, want ik zit er al 40 jaar in die vicieuze cirkel.
2: Je ziet er ook uit als een vicieuze cirkel.
1: Dat weet ik.

0: zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s,
8: 70s
7: en meer.

0: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
1: Ja, dat is allemaal zo'n artiest die zo de AFAS Dome weet te vullen in no time. Het had ook kunnen gebeuren voor een van onze grootste wielrenners aller tijden. Want de Tour de France die is er over anderhalve maand, twee maanden opnieuw. Dat is altijd leuk. Hè? De voorjaarsklassiekers zijn achter de rug. De Tour de France, dan weet je dat het vakantie is. En een van onze grote winnaars, het is dit jaar 50 jaar geleden, is Lucien van Impe. In de streek rond Erpenmeer. Die is ook eens bij ons in de studio geweest.
2: Hele fijne kerel.
1: Toen had jij een gele trui aan, zelfs speciaal voor de gelegenheid.
2: Volgens mij was dat onze vorige producer, Sylvie Willems.
1: Ah, die de gele trui aan had.
2: Die heeft daarna nog een heel jaar die gele trui elke dag aan gehad omwille van de Lucien van Impe ontmoeting.
1: Maar Lucien van Impe heeft nu naar aanleiding van een halve eeuw geleden de Ronde van Frankrijk gewonnen, een interview gedaan met de Primo. En het is eigenlijk wel een tof interview om te lezen, want hij vertelt over zijn carrière en allemaal. Maar een onthulling die ik eigenlijk niet wist, is dat hij ook zeer graag, als het niet gelukt had, als wielrenner artiest was geworden. En zelfs in de periode dat hij fietser was en coureur was, in de rustige wintermaanden, want die bestonden toen ook nog echt in het wielrennen, dat hij toch niet kon fietsen, dan was hij eigenlijk impresario. Dus dat betekent een soort van manager van jonge artiesten. En een van zijn allereerste artiesten die hij eigenlijk begeleid heeft, was de jonge Frank Galan.
2: Ach,
1: Frank Galan. Ja,
2: dat wist ik allemaal niet. Dat is toch de eerste keer dat dit naar boven komt.
1: En die zong toen Julio Iglesias en hij zegt, ik ben er wel in geslaagd om hem binnen te smokkelen bij onder andere de Soundmix Show. Dat was waar ik mee bezig was. Ik vind dat altijd grappig als iemand zo op toch gezegende leeftijd terugkijkt. Heeft zo'n succesvolle carrière gehad. Zo goed gedaan in het wielrennen. Hij zegt, ja, ik ben wel blij hoor, maar ik had ook eigenlijk wel graag artiest geweest.
2: Ja, net zoals jij eigenlijk bijna pastoor was geweest.
1: Ik was wel bijna pastoor geweest,
2: ja.
1: Maar goed, dan was ik wel vanaf op behoorlijk jonge leeftijd. Ik denk op mijn 16e, 17e wel wist, dat gaan we niet gaan doen. Maar ja, ik had vermoedelijk wel godsdienstleraar geweest.
2: Ik was vermoedelijk wel een topadvocaat geworden.
1: Een topadvocaat.
2: Jammer dat ik hier nu zit.
1: Toch nooit rechten gestudeerd als dan?
2: Nee, maar in het zesde middelbaar mocht je zo een stageweek uitkiezen.
1: Ja?
2: Dus je mocht eigenlijk bij een beroepsstage gaan doen.
1: Ja?
2: Van wat je eventueel zou willen worden. En ik ben dan een week stage gaan lopen bij een advocaat.
1: Molfa.
2: Mee naar de rechtbank in Tongeren, daar gaan zetelen en zo. En, had ik misschien jou nog kunnen verdedigen ooit, hè?
1: Als ik in de problemen zou gekomen.
2: Ja.
1: Nee, maar weet je wat grappig is? Is dat de mensen zeiden dat toch vroeger ook altijd. Ze kan het goed uitleggen.

0: voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
5: De mensen zijn teleurgesteld dus dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn niet veel andere middelen over.
4: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
6: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
4: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobbers. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
7: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
4: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Te Senderlo-Ham nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: heel fancy boomhutpark. Maar vertel eens, hè, je zit er nu in. Wat heb jij precies gebouwd? Hoe groot is het en wat staat er allemaal in?
1: Eigenlijk het hoofddoel van het bouwen van die boomhut was mee amuseren en creatief zijn. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad in heel mijn leven. Ik moet creatief kunnen zijn en ik moet iets kunnen creëren. Dus met pensioen had ik eerst een boek geschreven over mijn carrière. En dan zocht ik een nieuw groot project. Eigenlijk, mijn dochter zit al gans haar leven te zeuren voor een bomen. Die heeft die nooit gekregen. Maar die bomen, maar die waren dan ook nog niet groot genoeg. We hebben die zelf geplant, 29 jaar geleden. En ik dacht zo, een klein hutje bouwen voor de kleindochter. Ja, na een tijdje komt ze er misschien niet meer in en kost ook veel geld. Dus ik dacht, ik ga het iets groter aanpakken.
0: Voor mezelf.
1: Voor mezelf ook, ja. Een combinatie voor mijn kleindochter en mezelf. En ja, je kunt het een beetje omschrijven. Moest het in een Efteling zetten, het zou niet meer staan.
2: Hey. Okay, maar je moet je toch even omschrijven, want de mensen zien het niet, hè?
0: Ja.
2: Dus wat is er allemaal in?
1: Het is ongeveer een platform van 20 vierkante meter. Op het plateau hebben we al met 10 mensen gezeten. Ja. En binnenin, heel krap, hebben we al met 12 mountainbikers gezeten. Binnenin, ik heb een frigootje, ik heb een koffieapparaatje. Ik heb een kast die ik in de kringwinkel gekocht heb, die ik volledig beschilderd heb. En, het thema is staven. Mijn kleindochter die noemt Raven en dat is zo het thema van de bomen.
0: Ah ja, overal
1: dus eigenlijk
0: raven.
1: Alles wat je ziet is met raven en zo. Ja. Dan heb ik hier een tafel gemaakt waar dan 4 personen aan kunnen zitten. En die kan ook opklappen dat je hier eventueel een matras kunt leggen om te blijven slapen. Ja, en dan een mini-salonnetje met 2 zetels heb ik hier. En dan 1, 2, 3, 4, 5 ramen. Ja. En overal dubbel glas. Dubbel glas is eigenlijk dikker dan in huis.
0: Beter geïsoleerd eigenlijk de boomhut dan thuis?
2: Heb jij een bouwvergunning voor, Frank? Heb jij daar een bouwvergunning voor? Was dat niet nodig?
1: Dat is niet nodig, ja. Ik heb dat samengezet met iemand die gespecialiseerd is in boomhutten.
2: Ja, ja.
1: Hey, de plateau hè, en de verankering aan de bomen, omdat dat is toch specialistenwerk.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ja.
0: Het is
1: niet zomaar aan een boom iets kunnen beginnen prutsen en zo.
0: Ja, dat snap ik, maar Frank, het is prachtig. Maar de vraag is eigenlijk, heb je daar je domicilie al gezet of woon je af en toe ook nog bij je vrouw in het huis?
1: Ja. Meestal kom ik nog naar huis slapen.
2: Ja, want de mop in de krant is ook, mijn vrouw zei, de boom in. En daarom heb ik dat gedaan. Is dat een schone mop?
1: Ik zeg dat als mop kunnen, als de mensen iets kunnen vragen. Want mijn echtgenote is een hele lieve.
2: Ah, kijk.
0: Ah, maar hoeveel aanvragen heb je intussen gehad om dat ook bij andere mensen te gaan doen? Want dat wil ik ook wel in de hof hebben.
1: Ja, al verschillende. En zeker als ze dan mijn Instagram filmpje zien. Bouw een boom met in 1 minuut, dan denken ze, dat is geen probleem, kom dat maar bij ons zetten. Maar zoiets kun je alleen maar voor jezelf doen.
2: Ja.
1: Omdat er is zoveel tijd ingekropen en zoveel extraatjes gekomen terwijl dan ik bezig was.
2: Ja, dat is jouw project,
1: Frank.
2: Maar dat is jouw project, Ik snap het helemaal.
1: Ja.
2: Ik ken nog wel zo mensen die dan zo een mancave of zoiets maken. En die dat er ook beetje bij beetje inrichten. En je kan dat ook niet voor iemand anders gaan doen. Dus goed dat je het hebt. Waar kunnen mensen het bekijken nog, tenslotte, Frank? Want je zegt op mijn Instagram-filmpje, waar mensen die het eens willen binnenzien. Waar kunnen ze het bekijken?
1: Ja, op mijn Instagram staat eigenlijk alles van het begin van de bouw tot het einde. En ook alle tekeningen die ik maak.
2: Okay.
1: Ik heb hier mijn leven getekend tot mijn 40 en dan is dat volledig stilgevallen en dat is mijn carrière.
2: Maar is jouw naam Frank Piesens?
1: En nu ben ik terug begonnen.
2: Jouw naam is Frank Piesens op Instagram.
1: En mijn Instagram is Piesens Frank.
2: Piesens Frank, omgekeerde wereld. Ja, helemaal goed. Ja, perfect.
0: Ja, fantastisch. Het doet je wegdromen.
2: Ja, sowieso.
3: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer. Joe.

0: inspireert wel mensen om ook of een boom uit te gaan kopen. Fredrik stuurt een berichtje dat je blijkbaar, officieel, is het zo dat je geen bouwvergunning nodig hebt voor een eenvoudige boomhut. Die dient als speeltoestel, is meestal geen vergunning nodig, mits deze niet te groot of hoog is en de buren niet stoort. Voor grotere vaste structuren of in de voortuin is vaak wel een omgevingsvergunning of melding vereist. Ik hoop dat we geen slapende honden hebben wakker gemaakt nu met dat verhaal.
1: En Christophe stuurt ook nog, de kelder, die is van mij bij ons thuis. Er staat een pooltafel in, een dartbord en een oude bar overgekocht van een café.
0: Ah ja, maar ik ken zo'n kameraad en die had ook zoiets in een hangar. En dat is dan eigenlijk bijna, maar ik kan niet meer details geven, want anders valt de politie daar ook nog binnen. Dat is dan bijna een soort van verdoken café geworden. Waar dat dan alle mannen zo na het werk langskwamen om te kletsen, een pintje te drinken.
1: Zoveel. Mijn eigen papa en mijn eigen man, die hebben ook zo van die adresjes.
0: Ja,
1: adresjes tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Man cave, dat is toch ook iets speciaals, want je hoort nooit zeggen wife cave of zoiets. Hè? Vrouw cave. Bestaat niet echt.
1: Nee, ik voel hem op aankomen.
0: Ja, jullie hebben de
1: don't
0: keuken,
1: do it,
0: hè?
1: Don't
0: jullie
1: do it, don't do it.
0: Hoort erbij.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in de...

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Train.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL.
10: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
15: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
14: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats. Dit is Joe Gold.
16: Sven en Anke.

0: ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
1: We hadden net een man aan de lijn 62. Die heeft zich een ongelooflijke boomhut bij elkaar getimmerd in de bomen met een platform
2: van
1: 20 vierkante meter. Als je de beelden bekijkt, ziet er indrukwekkend uit. En ik maakte het foute grapje, maar wel verwijzend natuurlijk naar Temptation Island. Ja, de vrouw heeft geen mancave nodig, want de vrouw heeft de keuken al. Dat hoort zo. Maar ja, het is wel opvallend dat er toch best wel wat vrouwen zijn die luisteren naar ons, die ook een soort van, ja, niet mancave, maar woman's cave hebben, zoals Brigitte bijvoorbeeld.
3: Dag Sven en Anke. Ik heb wel een woman's cave thuis. Daar staat mijn bureau en daar staan duizenden boeken, omdat ik heel graag lees, tv, radio, alles is daar voorzien. Helemaal alleen voor mij.
4: Zeg. Ja, en nog heel veel vrouwen hebben dat gestuurd dat ze dat hebben. Eén iemand wil het ook. Vanessa, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Anke en Sven.
4: Ja, zo die she-chat, ik had er nog nooit van gehoord.
1: Ik zag dat woord ook passeren, she-chat.
4: She-chat, iedereen she-chat. Stuurt het. Het is blijkbaar net zo bekend als een mancave, een she-chat. Ja, Vanessa, vertel eens, wat wil jij precies hebben in jouw tuin?
5: Ja, ik zou dat ook willen, maar ik denk eerder dat het bij de vrouwen andersom is bij de mannen. De mannen willen dan samen zitten met andere mannen en een beetje babbelen en doen en het lekkers drinken. En de vrouwen gaan eerder de rust opzoeken. Want ik denk dat het eerder iets is in de tuin om inderdaad te lezen of terug te trekken, voor even voor zichzelf wat tijd te spenderen. En ja, het is chiche, hè?
4: Ja, zo, ja. Gewoon één zeteltje. Gewoon ja, wat boekjes.
5: Planten, een
4: koffieapparaat.
5: Ja, voilà, een koffiezetje. Ja. Ja, ja.
4: Oh, echt weg uit het huis vluchten. Maar ja, inderdaad, zo, wij moeten geen pooltafel, geen dartbord hebben. Gewoon nee, op ons gemak. En een slot aan de binnenkant.
5: Weg van man en kinderen. Ja. Ja.
4: Ik snap het helemaal.
1: Maar het woord zelf, ja, Anke, jij had er ook nog niet van gehoord.
4: She-chat.
1: Het wordt geschreven zoals she, van zij. En dan chat ook S-H-E-G. En als je het opzoekt, dan vind je allerlei... Maar het wordt ook verkocht gewoon als een soort van, ja, soort van klein tuinhuis of zo.
4: En daar
1: kom
4: je dan achter na moederdag. Ja. Dikke, anders hadden we allemaal een she-chat gekregen.
1: She-chat, ja.
6: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.

0: Beste luisteraars, een beetje inlevingsvermogen, een beetje mee nadenken, een beetje Anke helpen. Elke dag kan dat rond dit uur bij het cijfer van de dag. Vandaag is 1700, Anke.
1: Ja.
0: En euro moet je er nog achter plakken. Okay. 1700 euro gemiddeld.
1: Ja, een soort van maandloon, ietsachtig. Startersloon.
0: Startersloon, 1700.
1: Heeft het iets met loon te maken?
0: Ja, maar ben je snel vandaag. Het heeft wel iets met
1: ja, als je zegt 1700 euro.
0: Ja, het heeft lijkt iets zo met loon te maken. Ja.
1: Het gemiddelde startloon.
0: Nee, dat is het niet. Het is niet
1: een soort van... wat je krijgt... Pensioen?
0: Nee.
1: Dop?
0: Nee, dop. Nee, dop. Zeggen mensen dat nog?
1: Ja, ik ga doppen.
0: Stempelen.
1: Ja, ik kom geef een extra...
0: Nee,
1: het is iets met zijn...
0: Het is niet alleen warm, dingen. Het is bloedheet.
1: Vakantiegeld.
0: Bijvoorbeeld.
1: Wordt dat bij ons niet morgen gestort?
0: Ja, dat weet ze dan.
1: Jawel.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Dit is wel heel opvallend, Sanders. We doen het cijfer ondertussen al een volledig seizoen. En je bent de ene keer al beter dan de andere. Maar ik zeg 1700 en ik dacht nog, zal ik euro er al bij zeggen? Want anders, ja, het kan werkelijk alles zijn. En ja, hoppa, pang, pang, pang. Drie vraagjes, vakantiegeld. Ja. Maar hoe kom je, daar
2: zo
1: snel op?
2: Ik ben geen cijferfetischist zoals jij. Doorgaans wil je altijd zo wel van alle cijfers en dit en dat. Maar als het gaat over zo de 13e maand, of als het gaat over vakantiegeld, dan ben ik er altijd bij twee pinken bij.
1: Als de kippen bij.
2: Ja, nee, maar ik meen het. Ik vind dat fijn. En ik heb vorige week opgezocht. Ik dacht, zo halverwege mei, dat is de periode waarin het vakantiegeld gestort wordt. Dus ik ben heel benieuwd. Of het morgen wordt gestort. Maar hoeveel het altijd is, want dat staat er natuurlijk nooit bij.
1: Ja, maar dat is altijd
2: 100% van je loon. Maar dat staat nu dit keer bij, dat het zo dubbel vakantiegeld is.
1: Ja, maar dat wacht. Dat
2: wat
1: is
2: wil
1: altijd,
2: dat dan zeggen?
1: Ja, maar dat wacht. We gaan bellen aan Pascal Papen zometeen. Ja. Dat is de financiële specialist van HLN. En die gaat het uitleggen waar het eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt. Want veel mensen, je bent nu zo blij, je kijkt de rijkhalzen naar uit, ja. Zijn er grote kosten die eraan komen?
2: Ja.
1: Wat?
2: Van het lentefeest van Max op 25 mei.
1: Het lentefeest, maar dat is
2: dat
1: niet...
2: valt toch altijd duurder uit dan gedenkt op voorhand.
1: Maar voor alle duidelijkheid, het werd ook zo wel duidelijk omschreven. Het is niet het lentefeestgeld, hè?
2: Dat is het, maar ja, wat moet je dan met de envelop naar ZR gaan en daar je reis gaan kopen?
1: Bijvoorbeeld, ja. Zoiets.
2: Anders krijg je het niet.
1: Nee, maar zo is het oorspronkelijk denk ik wel begonnen als een soort van centje van de werkgever voor als mensen met vakantie zijn, dat ze een keer ergens naartoe. Ik denk dat het zo is gestart, maar ik ga het zo meteen uitleggen. En ik wil eigenlijk ook wel eens vragen aan jullie, wanneer wordt het gestort bij jullie?
2: En hoeveel?
1: Weet jullie dat eigenlijk? Nee, wat ga je ermee doen?
2: Hoeveel? Oh,
1: okay. Ja, maar jij weet het zelf ook niet van buiten.
2: Nee,
1: hoeveel.
2: Zwaar. Nee.
1: Maar wat ga je ermee doen als het komt? Is het dan om er gewoon ook mee te leven? Of is dat echt het geld dat jij gebruikt om een reis te boeken?
3: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens
4: Daapdij. Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
11: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
12: Met een wel heel bijzondere bagage.
11: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
12: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
11: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
12: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
11: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
13: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
14: Amai, dat wordt vlammen.
13: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
16: Mijn haren omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
16: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
17: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving.

0: ja, dat prikkelt wel, hè, dit cijfer. Als je zo half mei bent en de zomervakantie in het verschiet. Het gemiddelde vakantiegeld in ons land is 1700 euro. En zou nu zo bij de meeste ongeveer uitbetaald worden.
1: Ja, Marijke stuurde mij, wordt het vakantiegeld dit jaar keukengeld. Ik ben aan het sparen voor een nieuwe keuken. Ah, okay. Maar kan ook, dat is dan ook een beetje jouw verlof. Stefan zegt, op 3 juni wordt het gestort. Dat is voor op vakantie te gaan en een deel om van te leven. Annemie zegt, bij ons wordt het vakantiegeld al in april gestort.
0: Mooi.
1: Ja, dat staat dan aan de kant voor extra kosten. En mijn 13e maand betalen wij, daar betalen wij onze zomervakantie mee.
0: Okay.
1: Eigenlijk heel veel mensen, het is een beetje gedeeld. Heel veel gaat, als het binnenkomt, direct door wordt gestort naar de belastingen. Erfbelasting, daar gaat het ook naar.
0: Ja, als iemand geërfd heeft, ja dan.
1: Een huwelijksreis wordt daarmee gefinancierd voor Johnny. Dus het is alle twee. Het is terug naar de belastingen of de vakantie.
0: Pascal Papen, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sven. Hallo.
0: Financieel expert van HLN onder andere en VTM Nieuws. Ja. Pascal, waar komt dat eigenlijk vandaan? Wat was oorspronkelijk de bedoeling van het vakantiegeld?
2: Wel, het woord zegt het eigenlijk zelf al, hè? Vakantie. Dus weet je Sven, vroeger werkten we minstens 6 dagen per week en hadden we ook geen vakantiedagen, laat staan betaalde vakantiedagen. En er is toch op gereageerd, er is toch voor betoogd en gestaakt in de jaren 30. En dan heeft dat geleid tot een aantal betaalde vakantiedagen. En dat is de oorsprong van ons vakantiegeld.
0: Ja, maar wacht eens, hè, want ons loon wordt gewoon doorgestort als we op vakantie zijn. Dat is toch nu een soort van extra. Terwijl het oorspronkelijk was dat eigenlijk een soort van vervanginkomen voor de dagen dat je niet ging werken, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat klopt. En je zegt, ons loon wordt toch doorbetaald. Ja, dat is voor bedienden zo. Dus die krijgen nog altijd het loon, ongeacht of ze een gewone werkdag hebben of dat ze een reglementaire, betaalde vakantiedag hebben. En daarbovenop krijgen we dus nog een som. En de meeste mensen die krijgen dat ongeveer in deze periode.
0: Maar je zegt voor bedienden, bij arbeiders is het dan niet, las ik ook in bepaalde berichten, dat geld dat dan gestort wordt, is eigenlijk een soort van vervangloon voor die dagen dat ze thuis zitten.
2: Ja, plus het extra vakantiegeld. Hè? Want daar komt de oorsprong ook vandaan van de benaming enkel vakantiegeld, dubbel vakantiegeld. Voor een bediende, ja, die gewoon doorbetaald wordt, dat is dan het enkel vakantiegeld. Hè? Dat zijn dan gewoon de dagen dat je thuis gebleven bent, maar toch doorbetaald wordt. Een arbeider, die krijgt meer. Die krijgt nu meer. Maar wanneer dat die met vakantie gaat, die dagen zal die minder krijgen.
0: Ah,
2: dus
0: daar
2: zit toch wel een verschil tussen arbeiders en bedienden.
1: Ja, zeg, dat is een van de hoogdagen, dat vakantiegeld. Pascal Papen, kan je dat nu garanderen, 100.000%, dat ze ons dan nooit gaan afpakken?
2: Wel, garanderen kan ik natuurlijk niet. Hè. Er zijn grote uitdagingen met betrekking tot betaalbaarheid, met betrekking tot pensioenen. Maar men heeft ervoor betoogd. Het is nu 90 jaar geleden, dus ik vermoed dat men het niet meteen gaat afpakken, want dat zal ook wel gevolgen hebben voor de economie.
0: Nee,
2: als er minder geld is,
0: ja,
2: dan kunnen mensen ook minder consumeren, dus dat is uiteindelijk ook niet goed.
0: Zeg maar, Pascal, nog een klein persoonlijk dingetje voor onze producer. Onze producer is een paar maanden geleden van de VRT naar hier gekomen, dus die zei, zal ik nog waarschijnlijk niets krijgen. En Grim, die was dan aan het opzoeken online, en die kwam met de conclusie, nee, erger nog, blijkbaar zou de VRT, de openbaar omroep, je dan je vakantiegeld al vooraf hebben uitbetaald.
3: Zo kunnen, ik heb het ook. Heb ik dat al gekregen, Pascal?
0: Ja. En hier zou je dan nu minder krijgen, zelfs minder loon deze maand.
2: Tuurlijk.
0: Klopt dat?
2: Ja, maar dat is logisch. Hè. Sven, we hadden het over enkel, we hadden het over dubbel. Ja, het kan geen drievoudig vakantiegeld zijn. Hè. Dus wat er gewoonlijk gebeurd is, wanneer dat je toch bediende bent, ja, dan gaat je oude werkgever je een zogezegd vertrekvakantiegeld geven.
0: Ja?
2: Bij arbeiders is dat niet het geval. Er is dat een speciale kast die gewoon netjes bijhoudt wat je bij de ene en wat je bij de andere werkgever hebt. Maar dus de bediende, ja, die krijgt al wat vertrekvakantiegeld uitbetaald. Ja, dat betekent natuurlijk dat je dan het volgende jaar wat minder vakantiegeld
1: krijgt. Maar Sander, ik bedoel, je geeft wat af, maar je krijgt zoveel in de plaats.
3: Ja,
1: nieuwe vrienden voor altijd.
3: Ik kom donderdag en vrijdag niet komen.
0: Wij komen ook niet donderdag en vrijdag. Nee. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat wij morgen met z'n allen, met het volledige team, of 3/4 van het team, gaan zeggen, yes, staat
1: het
0: erop.
1: Het is gestort.
0: En dat Sander zegt, minder deze maand. Maar dat is ook nog een straf omdat je bij de VRT zo lang gewerkt hebt.
3: Ik wil wel de luisteraar bedanken, want die heeft mee mijn vakantiegeld betaald als ex-VRT-medewerker.
0: Ja, dank u wel.
3: Aan iedereen persoonlijk, dank u.
0: Pascal, dank je wel. En fijn dat je er goed uitkijkt. Fijne dag, bye-bye. Dag.
4: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Ricci, citroen, met framboos, bekend.

0: zeggen want...
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demmerling.
5: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
4: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
6: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang in geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
4: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkracht staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een record aantal ernstige pneumokokken-infecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
7: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakken nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
4: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman en Natter wint er ook 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.
3: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
8: 70s
3: en meer.

0: Ja, het Eurovisie Songfestival, het is deze week. Het is gek, want er is zo'n heel rare sfeer rond. Hè.
1: Heel eerlijk, ik wist gewoon eigenlijk niet dat het vanavond was.
0: Ja, we hebben er gisteren over gebeld met de kapperman, dus sindsdien wist ik het wel min of
1: meer. Kijk, maar ik was alweer vergeten. Ik was het wederom vergeten.
0: Nee, dat is niet
1: maar
0: waar.
1: Anders hoor je mensen altijd zo afspreken. Van, hé, hey, gaan we naar de eerste halve finale kijken bij die of bij die. Ik hoor dat precies nergens.
0: Wim de Handschutter, die zit er voor VTM en voor HLN wel straf, want de VRT, die gaan niet eens een live commentator naar daar sturen. Goedemorgen Wim, hallo.
2: Goedemorgen vanuit Wenen.
0: Ja, vanuit Wenen. Hoe is het daar om te blijten? Want de sfeer is toch niet als andere jaren, hè?
2: Als het weer een indicator zou kunnen zijn, het is hier aan het regenen. De sfeer is ook een beetje anders, dat klopt inderdaad. Er wordt heel hard naar Israël gekeken, heel hard over Israël gesproken. Dus dat bepaalt wel deels de sfeer hier op het Songfestival.
0: Ja, en al die landen die ook niet eens meer deelnemen, die niet eens komen opdagen, alleen maar uit protest voor Israël. Dat is toch ook een soort van aderlating. Spanje bijvoorbeeld was altijd een groot land. Ja. Nederland is toch wel wat, hè?
2: Ja. Ja, het zijn er 5 landen hè, die niet deelnemen. Ook Slovenië, Ierland en even nadenken wat het vijfde land is. De Songfestivaldirecteur heeft daar gisteren op gereageerd tijdens een persconferentie. Hij heeft gezegd, we missen die landen. We willen ze absoluut graag dat ze terugkeren volgend jaar of in een latere fase. Maar het is absoluut een aderlating voor het Songfestival dat die 5 landen niet deelnemen.
1: Ja, vanavond de eerste halve finale met onze inzending. Esila, ja, dan zijn we toch natuurlijk wel een beetje benieuwd. Je hebt de repetitie gisteren gezien, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. Esila heeft 2 keer gerepeteerd tijdens de generale repetitie. Voor het eerst hebben we de act in zijn volledigheid kunnen bekijken als journalisten. En wat daarbij echt opvalt, is dat onze Belgische act in een soort van wintersfeer, zelfs kerststemmingen, baat. Er zijn sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelen. Ze is in het wit gekleed, ze komt als een sneeuwkoningin op het podium.
0: In mei.
2: Ja. Ja, en dan, enkele maanden geleden heeft zij voor het eerst het nummer gezongen op de Belgische televisie. Heeft veel kritiek gekregen op haar optreden, want het kwam vocaal niet sterk over. Maar tijdens de generale repetities was het wel goed. Ze is vocaal overeind gebleven, ze heeft de hoge noten gehaald. Heel af en toe in het begin een onzuivere klank. Maar globaal bekeken deed ze het wel goed voor wat het nummer waard is.
0: Ja, want voor mensen die het gisteren volledig gedraaid kregen, zo.
1: Ja, wat denk jij Wim? Gaat ze doorschaatsen naar de finale of zakt ze door het ijs?
2: Oh, het is heel lastig om te zeggen, maar ik denk dat ze de finale niet gaat halen. En ze zegt ook zelf, ik heb haar gesproken zondag, en ze zegt, het voelt alsof er een soort van vloek heerst. Mensen willen niet op België stemmen. Dat hebben we de voorbije 2 jaar gezien, zijn we niet naar de finale gegaan. Kijk naar de bookmakers, voor deze halve finale staat België op de 13e plaats op 15 deelnemers. Ja. En je moet weten, alleen de top 10 gaat door. Haar nummer is ook geen hit geworden, in Vlaanderen ook niet in Wallonië. Ja. Waarom zou Europa dan wel een paar stemmen. Dus er zijn geen hoge verwachtingen over haar. En dan denk ik misschien dat wel in haar voordeel. Ze is een outsider. Dat kan. Ja, dat kan

0: Ja, snel voordeel
1: ja,
0: spelen,
1: okay, dat is,
0: toch gaat verrassen.
1: Dat is heel optimistisch, hè? Want Ruud Sebastian... Die,
0: we moeten hoopvol blijven, hè?
1: Ja, nee, dat is waar, maar bij Ruud Sebastian dachten we wel, dat is iets totaal anders, dat kan misschien wel iets worden, het is ook niet doorgegaan naar de finales. Maar even overlopen, in de top drie van wie het dan wel zou gaan worden. Oh, dit is bij de bookmakers nummer drie.
2: Oei, dat is Ruud Sebastian.
1: Dat is Denemarken, hè?
0: Ja, met een nummer in het Deens. Søren heet de zanger. En het is een nummer dat heel hoog scoort bij de bookmakers. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat het zo populair is bij de fans. Dat die ook bepalen van hoe de wetkantoren de kansen van alle deelnemers inschatten. Het feit dat hij in het Deens zingt kan een voordeel zijn, maar misschien ook een nadeel. Omdat mensen de song niet begrijpen. Maar de act er heel strak uit. Het gaat over iemand die uitgaat en zijn hart helemaal verliest aan iemand. En ja... Daarmee worstelt dan. Maar het komt heel sterk visueel over. Je moet het donderdag goed bekijken. Het is in de tweede halve finale.
1: Dit is nummer 2 bij de bookmakers Griekenland.
2: Dit is...

0: een beetje gebaasd. Verdomme. Er zingt ook op bepaalde mensen. Wat is dat voor iets raars, zeg?
1: Ja, maar misschien deze inzending van Griekenland komt op de radio niet echt tot zijn recht. Je moet het zien. Het is een act die helemaal in de trant is van Joost Klein. Het is komisch, er gebeurt veel op het podium. Op het eerste gezicht is het heel kinderlijk, maar aan de andere kant is het ook een heel persoonlijk nummer. Het is een ode aan zijn overleden moeder, zoals Joost Klein zong over zijn overleden vader. Er zit ook een dieper betekenis in. Het is maatschappijkritiek, een aanklacht tegen de overconsumptie, de hebzucht. Maar ook, zoals ik zei, het is visueel zo sterk dat dit wel een grote kans hebben is voor de overwinning. Want we gaan ze meteen de nummer 1 horen, ja. Maar ik denk dat Griekenland meer kans heeft.
2: Ja, volgens de boekmakers op dit moment zou dit liedje het Eurovisie Songfestival van 2026 winnen.

0: Finland met Lampenius en Parkonen. Weet je wat dat betekent intussen, Wim?
1: Het nummer is in het Fins en het betekent vlammenwerper. En dat zie je ook op het podium, er is heel veel vuur. En voor de rest, de hoofdrol is eigenlijk weggelegd niet zozeer voor de zanger, Pete. Goeie zanger trouwens, ziet er ook heel goed uit. Maar de violiste, de vrouw op het podium, die steelt echt wel de show. En het is misschien een heel klein detail dat voor de luisteraar misschien niet zo heel belangrijk is. Maar je moet weten, op het Songfestival, alle instrumenten staan op band. Er wordt live gezongen, maar de instrumenten die je op het podium ziet, die worden allemaal op een bandje gezet. Maar Finland heeft dit keer een uitzondering gekregen om live te spelen. Violist is een professionele violiste en die mag haar ding doen op het podium zoals het normaal zou doen.
2: Allee, voor de liefhebbers, die zijn weer compleet bijgepraat. En de grote verrassing is dat misschien morgen vroeg dat we doorgaan naar de finale.
0: Hey, geef Escila een dikke, dikke knuffel van ons, want voor dat meisje is dat ook niet simpel.
2: Nee, dat is ook niet simpel.
0: Ik bedoel, die voelt de bui al hangen vanaf dag 1.
2: Die heeft zich goed ingezet.
0: Is dat een toffe? Ja. Kan die er goed mee om?
1: Ik vind ze wel tof. Ik heb ze hier pas leren kennen in Wenen. Het is een heel vriendelijk meisje. Ook goed lacht. Ze staat de pers met plezier te woord. Ze beleeft echt wel plezier aan dit Songfestival. Ze heeft naar mijn gevoel ook niet echt zenuwen. Ze zei mij, ik ben mij heel goed aan het voorbereiden op mijn optreden. Ik drink geen alcohol. Ik probeer veel te rusten. Mijn stem te sparen. Het wordt ook emotioneel voor haar, heeft ze mij verteld. Want haar moeder en haar stiefvader zitten in de zaal. Dus ik gun het haar wel als het naar de finale gaat.
2: Dat is heel sympathiek.
1: Maar ja, of het gaat lukken, dat is een andere vraag. Ja.
2: Dankjewel voor je uitleg. Er zijn mensen die zeggen, wow, wat is allemaal muziek graag.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
3: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: jouw zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het probleem wel al maar groter wordt, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
7: Bestuurders die ketamine gebruikt hebben, die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Uit de analyses van 2025 blijkt dat ze in 6% van de positieve speekselstalen al ketamine aantroffen. Het gaat hierbij telkens over stalen waarbij reeds andere drugs gevonden werden. Het probleem is dus nog een pak groter.
6: De politie wacht nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik op 10 jaar tijd vertienvoudigd. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet gaan. Ook politie en rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
8: In Vlaams-Brabant in Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
6: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. De vakbonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. Voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Zaterdag droger, maar het blijft wel fris.
5: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
0: 70s
5: en meer.

0: weer met Frank.
1: Ja, Frank, ja, kijk, kom, goed, bittere realiteit er tegenaan smijten, vriend.
2: Ja, blinded by the light, dat kan wel natuurlijk, hè, want er zijn af en toe opklaringen, dus de zon laat zich wel af en toe zien. Maar ja, het is geen zomerse dag, allesbehalve zomerse dag zelfs. Het is veel te koud voor temperaturen, amper 13 graden. En bovendien vanaf het noordwesten, ja, toch wel noordzeebuitjes die onze richting uitkomen. Dus af en toe gaan we ook nog eens de paraplu nodig hebben. Dus nee, de lente is sowieso ver te zoeken vandaag.
3: Oké, okay, maar morgen dan is het dichterbij? Hebben we dan meer kans om die te vinden?
2: Nee, die blijft even ver. Ik zie zelfs op Hemelvaartsdag zie ik ze nog een beetje verder weg trekken. Zelfs wordt ze nog kleiner. Nee, het is kommer en kwel van ja, wat het weer betreft dan toch. Ja, het zijn de ijsheiligen, hè? Dus niet voor niks. Ja, maar ja, toch. Dit is niet altijd toevallig. We hebben dat toch vaak, dat we dat meemaken. Dat er even een koude periode is. En dat is zo, hè. Dus morgen opnieuw 12, 13 graden. In de loop van de dag gaan er buien tot ontwikkeling komen als het wat warmer wordt. Hè. Dus uiteindelijk gaan we dan zelfs felle buien krijgen, al dan niet ook met onweer. En een koude wind staat er ook nog 4 tot 5 of voor. Dus de gevoelstemperatuur ligt nog een pak lager. En dan op Hemelvaartsdag zelf nog kouder, 12 graden.
3: Ja, maar zeg, die communicantjes gaan daar met blote beentjes staan. Ja, ja, ja, hè? Die moeten allemaal een calçon gaan aandoen, ook de jongens.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, niks aan te doen natuurlijk. En ik hoop dat ze dan nog droog weer gaan hebben. Want ja, toch vrij snel gaan er buien tot ontwikkeling komen. En opnieuw zullen dat felle buien zijn. Dan vooral na de middag een paar plensbuien. En zelfs een donderslag behoort dan ook tot de mogelijkheden. Vrijdag idem dito, hetzelfde scenario. Het wordt dan ongeveer een graad of 13. En het weekend...

0: woensdag of donderdag extreem optimistisch en die zegt 26 graden in ons land. Is dat compleet lari en apenkool? Zie jij niks van optimistische dingen in de verte?
1: Dat is die app van iPhone zeker. Nee, maar, ik heb hem net toch geopend.
0: Is er iets van beterschap gekomen?
1: Ja, het wordt wel wat zachter, maar ik zie nog niet direct dat het echt heel zacht wordt. Omdat daar zitten nog grote verschillen in, hoor.
0: Nee, maar dat snap ik. Maar het is niet uitgesloten dat we volgende week na al die ellende toch richting lente weer gaan.
1: Het kan. Maar ja, ik ben net de laatste in
0: een hebben optimisme gesmeten worden.
1: Ik moet realistisch zijn. Dat moet ik toch doen?
2: Elk gezin
1: ik kan toch moeilijk iets beloven?
2: Heeft een feest, Frank.
1: Ja, ik weet het wel, maar ik moet toch de waarheid vertellen.
2: We hebben een strohalm nodig of een wortel.
1: Daarom ga ik niet in de politiek, omdat ik altijd de waarheid wil vertellen.
0: Jongen, ik ga niet voor u stemmen op die manier.
1: Nee, dat weet ik.
0: Allee, Frank, dankjewel.
1: Oké, okay.
0: Heel erg bedankt.

0: bij Sven en Anke.
1: Koffietank, maar ik wil al even naar morgen ook teasen. Want morgen is er het dilemma van Rick Tors, eigenlijk van een luisteraar. Het is van op de werkvloer, Anke. Ja, wallah. Dat is echt, dat is, het is authentiek.
2: Ja, ja, en iedereen, als je het je overkomt, dan denk je toch ook wel...
1: Dat moet voor kei veel jaloezie en ambetantigheid, ja, op een werkvloer.
2: En, ja, en je kan er bijna niks mee.
1: Het gebeurt, hè. Het
2: zeker.
1: Gebeurt volle bak, hè.
2: Zeker.
1: Het is een oneerlijkheid op de werkvloer waar we het toch eens even moeten over hebben. Dat is voor morgen 9:15. En Kia, ken je die nog? Krapul in actie. Die waren van waar? Aarschot waren die, hè?
2: Ja.
1: De kant van Aarschot. In de jaren 90, supergroot. Die gaan hun comeback maken.
2: Ja, mag.
1: Die gaan weer optreden.
2: Jongens, toch, dat nog niet eerder gebeurd was.
1: Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, als ik 90s vijven ga draaien, tussen alle andere dance en boom, boom, boom door, zal ik altijd It's All Coming Back to Me Now van Celine Dion draaien. En ook bijna altijd zaterdag is Krapulletjesdag. De groene als champignon uit mijn gat.
2: Voilà.
1: Ja.
2: De jeugd heeft dat niet meegekregen, nee, maar morgen gaan ze die champignonnetjes ook op hun gezicht krijgen.
1: Ze kunnen hier geplukt worden, want hij gaat het live komen doen, Klifke bij ons in de studio.
2: En zometeen moeten we het hebben over een heel schoon tv-programma. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar alles wat ik erover lees, zie, hoor, ik moet het kijken en ik denk dat dat uw ziel deugd gaat doen. U ook, Sven. Zelfs okay, u.
1: Ik ben benieuwd.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
10: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: Train.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: Stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
14: In Wallonië eens proberen.
15: Of naar een pretpark gaan misschien.
14: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
19: Chin chin.
18: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
19: Knalprijs.
18: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: Alleen maar golden hits
21: uit de 60s,
20: 70s
21: en meer. Joe.
20: Joe Gold.
21: Sven en Anke.

0: CTM Go kan je sinds gisteren kijken naar Heel Mijn Hart. Dat is nu zo'n programma waar ik heel hard naar uitkijk. Ruud Beekmans en Matthias Koppes die trekken met 5 mensen die hun partner verloren. Opnieuw, die zich willen openstellen voor de liefde. Met 10 mensen trekken ze naar Zuid-Afrika om te daten. En een van hen is Josephine. Dat is de weduwe van VTM Nieuws collega Wouter de Boer, die 2 jaar geleden overleed aan een hersentumor. Josephine nam heel overtuigd deel aan het programma, zei ze gisteravond bij Stef in het VTM Nieuws.
1: Het was heel deugdoend om met lotgenoten te moeten praten over je partner die je verloren hebt. En dat idee van weg van thuis, van alle ellende, daar ver weg, dat te kunnen doen, dat klonk direct wel als... En ook omdat Wouter dan had gezegd van maak er nog iets van, dan was dat wel een logische keuze.
2: Ja, je voelde in elk geval dat dat mocht van hem. Ja. Zou Wouter het programma graag zien?
1: Hij was niet zo fan van reality.
2: Ja, eerlijk zijn. Hè.
1: En datingprogramma's, maar dit over rouw, net omdat hij zo belangrijk vond dat dat bespreekbaar werd, denk ik wel dat hij dat aspect wel graag zou zien. Het is zo vervlochten, want wij zijn... Dat gaat altijd deel zijn van ons, dus ik ga ervan uit, zeker als ik erin zat.
0: Ja. Ja. Oh, als ze opnieuw de liefde heeft gevonden, dat mag ze nog niet zeggen. Daarvoor moet je naar de 8 afleveringen van Heel Mijn Hart kijken op VTM Go Plus. Ik denk, als je dat ziet, dat programma, dan denk je toch hopelijk, oei, ik moet die van mij thuis toch wat harder gaan koesteren.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.

0: vloed besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De toegangsweg naar Brussels Airport in Zaventem is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Met de auto raak je er niet meer. Het verkeerscentrum roept op om de trein te nemen. In Zaventem vertrekt vandaag zowat de helft van de vluchten door de nieuwe nationale actiedag van de vakbonden. Daarnaast gaat ook ruim de helft van de aankomende vluchten door. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. En nog eens 1 op de 5 kinderen loopt het risico om in armoede te belanden. Christel De Vos van UNICEF.
4: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
3: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En de politie wacht ook nog op aangepaste test, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
5: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, ja, die zijn niet in staat om ketamine op te sporen. Tot op heden moest de politie gebruik maken van uiterlijke kenmerken om bestuurders die ketamine gebruikt hadden uit het verkeer te halen. Die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Daar komt nu verandering in.
3: Over enkele maanden zouden die nieuwe tests er moeten zijn. Het is ook nodig, want volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik van ketamine op 10 jaar tijd vertienvoudigd. In de NBA basketbal in de VS staat onze landgenoot AJ Mitchell met zijn team Oklahoma City in de finale van de playoffs van de Western Conference. Ze klopten de LA Lakers met vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden.
2: Dit is Joe Gold.
6: Met Jan Bosman.

hele fijne dinsdagmorgen. Begonnen vandaag met Fleetwood Mac en Everywhere. En daarvoor zaten ook nog Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Ik heb heel veel goede muziek voor jou meegebracht. Dat is nu al een belofte die ik maak op deze dinsdagochtend. Bijvoorbeeld Trucks staan klaar met Wild Thing. En persoonlijk kijk ik al ongelooflijk uit naar Street Life van de Crusaders samen met Randy Crawford. Die staat ook al klaar, net zoals Eric Carmen en All By Myself. Maar eerst deze, Billy Joel en Just The Way You Are. Een nummer waarvan hij zelf en zijn bandleden dachten, nee, dat gaan we niet opnemen, wegens niet goed genoeg. En toch werd het een gigantische...

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for Life. Win for Life. Win tot €5000 elke maand.
5: Elke maand.
4: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.

Uitgebracht in 1975, dit nummer van Eric Carmen, All By Myself. En je denkt dan van, ah, het zal wel ergens een stille dood gestorven zijn, dat nummer. Absoluut niet, hè, want Céline Dion die bracht er in 1996 een eigen versie van uit van die All By Myself. En wereldwijd werd dat opnieuw een gigantisch groot succes. Tijd nu voor deze van T-Rex.

Kate Bush en The Man With A Child In His Eyes. Vanavond is het zover. De eerste voorronde van het Eurovisie Songfestival, waarin ook België aantreedt met Essila en Dancing On The Ice. Het zal van veel factoren afhangen of we doorstoten naar de finale van volgende zaterdag. Zangkwaliteiten zijn blijkbaar meer dan oké. Alleen het nummer zelf, daar wordt stevig aan getwijfeld. In ieder geval resultaat vanavond. Na die eerste voorronde weten we meer. Dat was in 1977 wel anders voor het volgende nummer dat ik ga draaien, want dat werd meteen ook de winnaar van dat festival. Voor Frankrijk, Marie Myriam, L'Oiseau et l'Enfant. En weet je wat ik net ontdekt heb? Ook de Strangers die hebben daar blijkbaar een versie van gemaakt. Die heette toen Adam en Eva. Ik heb ze nog nooit gehoord, maar misschien de moeite om die toch wel eens op te zoeken. In ieder geval, wij gaan nu voor het origineel.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
10: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 staffe singles.
9: Met een wel heel bijzondere bagage.
10: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
9: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
10: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
9: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
10: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go Plus.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

People Are Strange van Doors. Ze hebben overschot van gelijk natuurlijk als ze dat zeggen. Zeg, ik hoop dat je luistert, goed luistert naar Joe Gold deze maand, want mei is vinylmaand hier bij Joe Gold. Dat betekent dat er bij Raf van Brussel straks omstreeks 4:30 alweer een BV langskomt die haar of zijn favoriete album voorstelt. En dat gebeurt zowat elke dag. Gisteren bijvoorbeeld Thijs van Esten, en die koos ook voor een album van The Doors. Vandaag hoor je Peter van Laat die zijn favoriete album komt voorstellen. En goed nieuws, want dat album, die vinyl, gaan we ook toevoegen aan onze platenkast. En die volledige platenkast, samen met een platenspeler, die kan je tegen het einde van de maand hier bij ons winnen. Hoe precies dat in zijn werk gaat, daarvoor blijf je dus maar beter luisteren naar Joe Gold. Maar straks dus, bij Raf, komt Peter van Laat langs.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van Kadri aan het zingen?
2: Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die ging een tijdje dicht door een gaslek bij wegenwerken, maar intussen is dat weer gedicht, zegt Jana Bergman van de politie.
8: Er is effectief sprake geweest van een gaslek. Alle diensten zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en ook fluvies. We hebben dan de A201 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. We hebben ook een evacuatie opgestart van een aantal omwonenden. Ondertussen heb ik vernomen dat een vijftal personen geëvacueerd zijn, maar ze zijn ondertussen al terug onderweg naar hun woning.
7: Ook de perimeter rond het gaslek is opgeheven omdat er geen gevaar meer is. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in de lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. Christel de Vos.
9: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
7: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan hem om opzij te schuiven. En ook enkele van zijn ministers eisen zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. En Starmer lag ook onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de VS. Omdat Mandelson nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Wisselend bewolkt en kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk ook met onweer bij opnieuw 13 graden.
6: Dit is Joe Gold.
10: Met Jan Bosman.

Laat me nu voor eens en voor altijd in de Joe-app eens weten welke versie jij de beste vindt. Die van CCR van Proud Mary ofwel I Can Tina Turner met Proud Mary. Wat is nu volgens jou de beste? Misschien kunnen we die knoop dan voor eens en voor altijd doorhakken. Alhoewel, beide versies klinken toch wel leuk en zijn meer dan welkom hier bij Joe Gold. Net zoals deze Guys and Dolls.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be. Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Zigger & Evans met In The Year 2525. Ja, en omdat ik zo nieuwsgierig was, heb ik aan AI nu al eens gevraagd van hoe zal de wereld er eigenlijk uitzien in 2525? Ja, ik ga het voorlezen wat er staat. Hè. Waarschijnlijk hebben we tegen dan de code van de veroudering gekraakt en ziekten zoals kanker en Alzheimer zijn dan geschiedenis. Genetische modificatie is de standaard voor het ontwerpen van het nageslacht. Dus je zal waarschijnlijk naar de winkel kunnen gaan en kiezen van die dochter of die zoon, zo en zo moet die eruit zien en die wil ik dan. Heel vreemd. Communicatie verloopt ook niet meer via taal of schermen, maar via directe hersen-computer interfaces. Dus tegen dan heeft iedereen waarschijnlijk ook een computer in de hersenen ingebouwd gekregen en communiceren we op die manier. En kunstmatige intelligentie, AI dus, voert niet alleen taken uit, maar beheert waarschijnlijk de wereldwijde economie en de logistiek om efficiëntie te maximaliseren en verspilling te minimaliseren. Als ik dat allemaal lees, ben ik denk ik wel blij dat ik op dit moment leef. Want ja, ik vind het een heel klein beetje beangstigend als ik dat allemaal in die termen zie verschijnen via de computer. En dat ik ook kan genieten van muziek, want dat is vooral de bedoeling hier bij Joe Gold. Steve Winwood, die staat klaar met Valerie, maar eerst nog Bee Gees en Too Much Heaven.
1: Dit is Joe Gold.

Dit nummer is uitgekomen in een tijd van economische recessie in de Verenigde Staten. Iedereen was een beetje down, een beetje depressief. En Nile Rodgers heeft ooit gezegd dat hij het nummer heeft geschreven om mensen weer aan te moedigen hun zorgen te vergeten en mee te doen op de muziek van Good Times van Chic. Dat is zeker gelukt. En misschien lukt het ook wel met deze Runaround Sue van Dion.

0: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee, tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: was Al Green en Let's Stay Together. En daarvoor It's a Heartache van Bonnie Tyler. Misschien heb je het nieuws rond Bonnie Tyler een beetje gevolgd. Dat is niet zo'n goed nieuws natuurlijk, want de zangeres ligt nog altijd op een afdeling intensieve zorg in een Portugees ziekenhuis. Dat komt omdat ze vorige week daar in Portugal moest opgenomen worden in het ziekenhuis om een spoedoperatie te ondergaan aan een gescheurde blinde darm. Ze is daardoor in coma geraakt. En toen artsen probeerden haar uit die coma te krijgen, is ze opnieuw gereanimeerd moeten worden omdat ze toen een hartstilstand kreeg. Dus de toestand en de situatie van Bonnie Tyler is nog altijd heel zorgwekkend en absoluut niet rooskleurig. Maar we houden het in de gaten en hierbij, Joe Gold, zullen we jou van al het verdere nieuws zeker en vast op de hoogte houden. Ik heb nu klaarstaan voor jou de Moody Blues met Nights in White Satin, maar eerst Al Martino met Volare.
1: Sometimes the world is a valley of

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL.
12: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
14: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
15: joehoe!
14: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
16: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
17: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
18: Chin chin.
17: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
18: Knalprijs.
17: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag. In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de 6e betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zeggen, zegt de Christelijke Vakbond.
21: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen. Want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
20: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW, Sophie van den Broek.
22: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen, patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws, die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
20: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Anneleen Verstraten.
23: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten. Avondwerk, weekendwerk.
20: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump. En de Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot AJ Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23e seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
19: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Killer Queen. En dan kijk ik eens even verder en dan zie ik dat ook deze week die plaat niet wordt voorgesteld. Niks van Queen komt aan bod in mei maand, vinylmaand. Toch deze week niet, maar wel anders gewoon zo. Van The Doors bijvoorbeeld, dat is voor vandaag zelfs meteen al met Thijs van Neste, die grote fan is. Frank Boeijengroep zal ook voorbij komen deze week, net als Paul Simon en The Rolling Stones. Daarvan draai ik wel trouwens nog It's All Over Now. Voor we daaraan toe gaan, vooral een zeer goede middag. En dat je dan mag weten hebben met een goede shout erbij ook. Dit zijn de Tramps.

Voor wie het maandag werkendag is, komt dit misschien nog wel steviger binnen. A Hard Day's Night van de Beatles. Goedemiddag, welkom dus nog steeds ook in meimaand, vinylmaand hier bij Joe Gold. Ja, iedere dag opnieuw dus wordt hier een steen goede vinylplaten voorgesteld. Dat gebeurt straks rond 16:30 bij Raf van Brussel. En je moet niet alleen luisteren naar die fantastisch goede muziek. Aan het einde van de week maak jij ook nog eens kans om al die vinyls, al die voorgestelde vinyls te winnen. En dat doe je simpelweg door een duimpje te geven op onze Instagram-pagina of op onze Facebook-pagina. En hop, het kan zomaar eventjes zijn dat ook jij daar uitgeplukt wordt als winnaar.

0: dat schone zonnetje zaterdag nog scheen, toen stond ook deze man in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen even binnen alle warmte gaan opzoeken. En als ik het zo las en hoorde, het was daar meer dan de moeite hoor. Voor Christopher Cross dus hier met Ride Like the Wind. Zometeen blijven plakken vooral voor 10cc en hun I'm Not In Love.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.

0: Deal. Zo doe ik als C meer zakenman, nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee. Marieke wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Mick Jagger zal bijna 83 zijn wanneer zijn nieuwste plaat Foreign Tongues uitkomt deze zomer 10 juli. Mick Jagger hier met de Rolling Stones en It's All Over Now. Nu dan muziek van Elton John. Dat betekent dat je ofwel een ballad ofwel een rocker mag verwachten. En wel, op deze maandag ben ik toch maar voor dat tweede gegaan hoor. Voor een goede rocker met deze Crocodile Rock dan meer bepaald.

altijd on top of the world met de muziek van Carpenters erbij. Op deze dinsdagmiddag ook al van dat 12 mei. Ik dacht eerlijk gezegd dat de zomer nog moest beginnen, maar die leken we van het weekend al gehad hebben. En nu dan terug de herfst ingedoken als ik zo eens even naar buiten kijk. Maar niet plooien doen we, toch niet met de muziek hoor. Want dit is het zonnige. Julie en Claire zijn This Melody.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
5: Je leven lang.
6: Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
14: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
13: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
15: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
16: Oh my god, mama, dank u!
17: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
18: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

origineel van Pete Seeger, maar tot een wereldhit gebombardeerd door de Birds. Deze Turn, Turn, Turn. Ja, de Birds die deden dat wel vaker. Hè. Bijvoorbeeld ook die Mr. Tambourine Man van Bob Dylan. Dat hebben ze ook helemaal van zichzelf gemaakt. Bob Dylan, die krijg je zo meteen trouwens ook al, maar wel met een andere, met een Hurricane dan weer. Na Barry White dan hier en Never Never Gonna Give You Up.

0: Penny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
8: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
7: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede €1,97. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna €2,05 per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek 2 mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
9: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
7: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

0: Zou je bijna gaan denken dat het Dirty Dinsdag is vandaag? Sex Machine zorgt daar misschien wel voor dat ideetje. Maar dan is er dit ook hoor. The Corgis and Everybody's Gotta Learn Sometime.
1: Dit is Joe Gold.

Daarmee zaten we in Nederland, hè? Met Maarten McNeil, How Do You Do? Nederland, een van de landen die niet zullen deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 2026 in Wenen dit jaar. Gezien de onvrede over de deelname van Israël, daar heeft België niet wakker van gelegen. Die zullen vanavond toch gewoon op post zijn in de eerste halve finale. Benieuwd wat dat gaat geven. Het is Essila die daar mag staan voor ons land met het lied Dancing on the Ice. Benieuwd hoe ver ze het gaat schoppen of ze mee zal mogen doen, ook in de finale van het Eurovisie Songfestival. Gelukkig hebben we nog genoeg andere Belgische trots met de Pebbles dan bijvoorbeeld hier met Seven Horses in the Sky.

0: Een goedemiddag in deze korte week toch ook wel. Want komende donderdag is nog eens van onze lieve Heer Hemelvaart. Maakt voor mijn kinderen dan weer dat ze maar 2 dagen zelfs naar school moeten. Ja, woensdag en vrijdag doen ze ook al niet meer mee. Dus ik ga dat een beetje compenseren door de bel extra te laten luiden hier bij Joe Gold. Met Anita Ward onderweg naar Art Garfunkel ook nog. En Bright Eyes.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een roller.

0: Coaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Alleen maar Golden Hits.

0: Ring My Bell, maar er zijn nog andere kreten die ik kan uitvoeren op deze dinsdagmiddag. En daarvoor haal ik Little Richard dan nog eens erbij met zijn Tutti Frutti.
1: Dit is Joe Gold.

kan toch niet anders dan even stil worden daarbij, hoor. Dolly Parton, I Will Always Love You. Voor 2 uur deze middag de slotsong van ABBA. Is een beetje te vroeg eigenlijk, maar ik ga hem toch draaien. Thank you for the music. Mag je nog verwachten, net als Jan en Dean, Eagles. En hier al Peaches and Herb met Shake Your Groove Thing. Yes, no.

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot. Train.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
11: In Wallonië eens proberen.
12: Of naar een pretpark gaan misschien.
11: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
9: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
14: joehoe!
13: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
15: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
16: Chin chin.
15: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
16: Knalprijs.
15: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Go Yellow!
18: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Dus ook voor klanten.
18: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: geldt nog in One of These Nights. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar de term polyamorie had ik nog niet zo heel lang geleden kennis meegemaakt. Nochtans is dat al lang een ding, tot in de jaren 60 alweer. Want Jan en Dien, die zingen er ook al over. In hun Surf City, daar gaat het van Two Girls for Every Boy.
1: Dit is Joe Gold.

En meteen zit je toch ook in de Soundmix Show met Bart Kael en al zijn kandidaten die dit nog eens aan het einde van de show mochten zingen. Hè? Thank you for the music van ABBA. En dan bedank ik ook graag Bugsface, want die haal ik er ook nog graag even bij voor 2 uur met Making Your Mind Up.

0: zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag. In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparingen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden zelf hebben het over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van de MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes. De politie kreeg de situatie wel snel onder controle. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er verschillende schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden. Na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
9: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Dat is zo'n plaats. Hoe langer, hoe meer je daarnaar luistert, hoe meer je ook ontdekt in dat nummer, want daar gebeurt zoveel. Bij Steve Miller Band en The Joker. Zeer goedemiddag. Ik pak jou nog een uurtje mee. Dus tot 3 uur deze middag. Tot we toekomen aan Raf van Brussel, want die gaat straks ook weer klaarstaan voor jou, hoor. En nog een uurtje dus hier bij mij met Golden Hits, die al is mogen komen van The Jacksons, van Bruce. En hier dan marcherende Diana Ross en The Supremes in Where Did Our Love Go?

op de meest zachte, brave manier ook. Die Sealed with a Kiss van Bobby Vinton. En soms vind ik dat het lijkt alsof Bruce Springsteen er altijd geweest is, er altijd zal zijn. Maar eigenlijk was het pas sinds 1975 dat hij wereldwijd doorbrak. En dat met het album Born to Run, waar je uiteraard ook de titeltrack op terugvond. Hè. Born to Run is dit van Bruce Springsteen.

0: dan de eerste stapjes van Michael Jackson in de music business. Dat was nog met de Jackson 5. Met dat nummer dat eigenlijk ook wel even overwogen werd om aan Diana Ross te geven. En ik snap het wel, want dat stemtimbre dat zit ongeveer op dezelfde hoogte met een piepjonge Michael Jackson nog te horen zo meteen in I Want You Back.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Hersteld, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

En terwijl blijft dat grijze regenweer daar buiten maar voort spetteren. Dus valt het op dat ik de muziek even op uitbundig heb gezet met Tony Christie net. En hier is het ook al van dat hoor, met de Blues Brothers.

I Was Made to Love Her van de Bee Gees op deze dinsdag 12 mei. Wat zoveel betekent als dat we nog steeds los in meimaand, vinylmaand zitten hier bij Joe Gold. Iedere dag opnieuw, met andere woorden, een plaat voorgesteld krijgen. Een echte goede, warme vinyl. En dat gebeurt elke dag opnieuw bij Raf van Brussel rond 16:30. Straks dus met Thijs van Neste, de bekendste tatoeëerder van het land. Die kiest voor The Doors. Hoe en wat en waarom, dat kom je straks dus allemaal te weten. Nu, het allerbeste aan die schone muziek, dat is dat jij die muziek ook kan winnen. Vrijdag maak je kans op 5 vinyls. En het enige wat je daarvoor moet doen, dat is gewoon simpelweg duimpjes uitdelen op de Instagram-pagina, net zo goed op de Facebook-pagina van Joe Gold. Duimpjes uitdelen, dat kan je net zo goed nu doen, hè, terwijl Billy Joel speelt. Of ook al tijdens Stevie Wonder zijn I Was Made to Love Her.

0: Anakis, brother. Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, Marieke wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Meer dan één warm dekentje met She's Always a Woman to Me van Billy Joel. Straks mag je dat nog eens afgooien, vooral de dansvloer optrekken met Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Na deze hier, deze folk rock song van Harry Chapin, deze Cats in the Cradle. Childhood.

Wel, nu we dan toch aan het dansen zijn, ik denk dat ik er nog zo'n goedje heb klaarstaan. Zeker werkt het nog altijd op trouwfeesten, op verjaardagsfeestjes. Als je dan toch een bepaalde leeftijd hebt, want ik denk niet dat mijn tienerkinderen bijvoorbeeld er fan van zouden zijn. Alhoewel, ik moet het nog eens uittesten. US Corporation komt eraan, met andere woorden. En in Rock the Boat, na deze Easy Beats dan wel nog. Friday on my mind. Monday morning.

Rock the Boat van Hughes Corporation. Zeer goedemiddag. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar je het nu mag verder zetten met Raf van Brussel, want die staat klaar voor jou meteen na 3 uur. Na Redbone graag nog. And we were all wounded at Wounded Knee.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
5: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt, ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
4: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging, onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En in Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze kreeg al symptomen tijdens de cruise en testte gisteren positief. Ze ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland dan moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van een van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
3: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

dan te weten dat de man achter Boney M, de Duitser Frank Farian, zijn eigen carrière begon als schlagerzanger. Met zijn eigen band genaamd Frank Farian en und die Schatten. Boney M was dat en Sunny. Joe Gold. Een fijne dinsdagmiddag op 12 mei 1978 gebeurde er iets wat vandaag nog altijd klinkt alsof iemand het verzonnen heeft na een lange rit in de botsauto's. Kate Bush die trad op in de Efteling in Kaatsheuvel voor de opening van het legendarische Spookslot. Ze was toen amper 19 jaar oud, net doorgebroken met Wuthering Heights en verscheen tussen de mist en de theatrale decors alsof ze recht uit een spookverhaal was gewandeld. Exact de sfeer waar het Spookslot voor stond. En zo kreeg de Efteling plots een openingsact waarvan weinige pretparken mee kunnen uitpakken. Een piepjonge Kate Bush zingend tussen de geesten en kastelen en Nederlandse nevel. Geen Spookslot of nevel hier, maar een echte radiostudio waar de beste muziek in de lucht hangt. Waaronder die van Kate Bush dus. Welkom.

0: opgedragen aan al het verplegend personeel die voor veel te weinig geld serieuze uren kloppen. Allemaal ten dienste van de hulpbehoevende medemensen. Want het is vandaag een belangrijke dag voor alle mensen in de zorgsector. Zeg, als de maand mei vinylmaand is bij Joe Gold, dan moet ik toch een album van de Beatles naar voren schuiven als een van mijn favoriete vinylplaten. Ik zie me nog zitten op mijn kamertje met mijn crème-kleurige Philips platenspeler met zo'n luidspreker in het deksel. Weet je dan nog, met zo'n draad die er dan aan hing. Steeds weer opnieuw luisteren naar The Red Album. Totdat mijn zus vanuit haar kamer riep, het is toch niet nog eens hetzelfde, hè? En die I Wanna Hold Your Hand stond er ook op. Zometeen een jarige, Steve Winwood, die wordt 78 vandaag. While You See a Chance, maar eerst deze, Esther Phillips. And What a Difference a Day Makes bij Joe Gold. Here we go.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

Geweldige muziek gemaakt, Steve Winwood. En zoals bij veel van zijn nummers vind ik het sfeertje op het einde altijd zo fijn. Hè? Ook deze While You See A Chance. De jarige Steve Winwood, 78 vandaag. Straks de man die in zijn hoogdagen elke avond ging drinken, lees zuipen,

0: Met The Who's drummer, Keith Moon was dat. Ook met John Lennon en Harry Nilsson. En op een ochtend spuugde hij bloed op over zijn eigen vloer. Dat was Gods manier om te zeggen, genoeg gefeest. Het zijn zijn eigen woorden natuurlijk. Het was uiteindelijk zijn vrouw die de doorslag gaf en hem meesleurde naar het ziekenhuis om af te kicken. Die meneer, die komt er zo meteen aan.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging 25.

Hij wilde graag een liedje schrijven dat Parijs een beetje anders beschreef en niet zo'n typisch Parijs met een barret, een stokbrood en een accordeonnummer. Hij is er wel in geslaagd. Hè. Il est 5 heures Paris s'éveille van Jacques Dutronc. Zometeen de platenconnectie. Twee platen van grote artiesten en daar is eigenlijk wel een kleine link tussen te trekken tussen die twee platen of die twee artiesten. Dat is voor na Peter Frank.

De nummer 665 uit de 70's top 1000. Baby, I Love You Way van Peter Frampton. Nu de platenconnectie. Twee nummers van grote artiesten na elkaar met een verborgen verband. En ik onthul de link na het tweede nummer. Zullen we eraan beginnen? Dit is artiest nummer 1. Bam!

eind jaren 70, nummer 417 in onze 70s tot 1000. De heerlijke I Wanna Be Your Lover van Prince is de eerste plaat in de platenconnectie. We linken er deze aan. Late in the Evening van Paul Simon. Begin maar eens na te denken. De link kan op verschillende manieren zijn. Hè. Het kan muzikaal zijn, het kan over de artiest gaan, het kan over de compositie gaan. Het kan eigenlijk vreed moeilijk zijn, daar komt het op neer. Maar wacht je kans in de Joe-app. Je kan er geen hol mee winnen, alleen eeuwige roem en een moed- en volhardingmedaille.

0: Het is hetzelfde, vergelijkbare uptempo, brass heavy, energie nummer stuurt Tom door een, of hetzelfde, op dezelfde platenfirma misschien. Ja, dat kan allemaal zijn, maar dat is wel heel breed natuurlijk. Hè?
1: De platenconnectie.
0: Ja, het zit hem in een andere hoek. Een die je misschien niet meteen verwacht. Prince en Paul Simon, die hebben meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Buiten hun muzikale genialiteit delen ze namelijk exact dezelfde lengte. Ze zijn 1,58 meter groot. En alsof dat nog niet straf genoeg is, hoort ook Angus Young van AC/DC bij dat eliteclubje van kleine grootheden. Dat is bewijs dat je dus geen meters hoeft te maken om een gigantische indruk achter te laten. Prince die vulde arena's met pure funkmagie en Paul Simon die schreef tijdloze meesterwerken. En die Angus Young die sprint al decennia lang in zijn schooluniformpje over podia alsof hij op batterijtjes loopt. Allemaal 1,58 meter groot. Moraal van het verhaal, talent wordt duidelijk niet in centimeters gemeten. Sommige legendes die komen gewoon in een iets compacter formaat.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
8: Halleluja, brothers en sisters.
9: Halleluja, brother Bobby.
8: Donderdag is het weer zover.
10: Hemelvaartsdag.
9: Halleluja.
8: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
9: Welke hemelse korting, brother Bobby?
8: Nee tegen BTW, brother vader.
9: Halleluja, brother Bobby.
11: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Jij hebt de power met de Eneco-app.
13: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
14: Hoe weet jij dat, papa?
13: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
14: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
13: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
14: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
13: Nee, maar ik wel.
12: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
15: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
16: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
17: Goesting in mijn wereldreis.
18: Maand.
17: Lekker chillen in paradijs.
18: Maand.
19: Win for life.
18: Win for life.
19: Win tot 5000 euro elke maand.
18: Elke maand.
19: Je leven lang.
20: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
21: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
22: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
23: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
22: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Met een prominente rol voor de pianolijn natuurlijk. Hè. En dat iconische pianospel op die opname van Morning is Broken van Cat Stevens werd ingespeeld door niemand minder dan Rick Wakeman, die later de toetsenman van Yes zou zijn. Die ken je dan weer van Owner of a Lonely Heart. En die Rick die zei later lachend dat hij waarschijnlijk meer geld had verdiend als hij royalties had gevraagd voor zijn legendarische pianoopname in plaats van een eenmalige betaling. Vandaag in 1956 maakte Sun Records in alle Amerikaanse muziekbladen reclame voor I Walk the Line. De debuutsingle van Johnny Cash is dat. En die campagne die wierp zijn vruchten af en Johnny Cash werd erdoor gerespecteerd als artiest met nog vele andere grote hits. Zoals deze, A Thing Called Love uit 1972.
1: Six foot six, he stood on the ground.

0: Na het nieuws van 4, een rocksong van een dame die eigenlijk ook actrice was. Ze speelde onder andere mee in Fatal Attraction, in Tootsie en in Cocktail. Dit waren de Beach Boys.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
5: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
4: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En verschillende Joodse organisaties hebben klachten ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
3: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

Paul Young is in Ierland begonnen aan zijn Songs and Stories tournee met, zoals je misschien al kan vermoeden, liedjes en verhalen vanuit zijn rijkgevulde carrière. Hij trekt er nadien ook mee door het Verenigd Koninkrijk, zijn thuisland. Come Back and Stay was dat. The Who komt er nog aan met My Generation, maar dit is een beetje wegdromen met Sarah van Fleetwood Mac.

0: Veel muziekkenners noemen het een van de eerste echte punknummers ruim 10 jaar voor punk eigenlijk officieel bestond. My Generation van The Who uit 65.
1: Mei is vinylmaand.
0: Het zal wel zijn, elke dag zet een bekende Vlaming zijn favoriete iconische vinylalbum bij mij in de kijker. Rond 4:30 zal dat zijn, dus binnen een kleine 10 minuutjes. Die geweldige vinylplaat gaat ook de Joe Gold platenkast in. En op het einde van de maand wint 1 luisteraar, jij misschien dus wel, de volledige Joe Gold platenkast. En daar zullen dan 100 vinylalbums in zitten. En er is ook meer, je maakt elke week de kans op 5 classic vinylalbums online. En daar moet je gewoon Joe Gold op Facebook en op Instagram voor volgen. She's a Lady van Tom Jones komt eraan. Maar ook Looking at My Back Door van CCR.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje.

0: Dat is echt HEMA. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s, 70s en meer.
2: Dit is Joe Gold.

0: Elvis Presley was zo'n fan van het nummer dat hij later zijn eigen versie opnam. Peggy Lee en Fever.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Ja, het zal wel zijn. En vandaag de gast voor Mei is vinylmaand. De artiest die eruit ziet alsof hij net tussen een optreden, een grap en een goed cafégesprek zit. Hij is een beetje rock'n'roll, een beetje levensgenieter, maar vooral iemand die van elk podium een gezellig dorpsplein maakt. Dag Peter van Laat.
2: Dat is een mooie introductie, vind ik. Ja,
0: met gaarnte, uit het hart. En volgens mij klopt dat volledig. Jij kan elke avond toch omtoveren in een soort... Als mensen naar huis rijden van... Wauw, wat een nostalgisch bad vol fijne herinneringen. Dat gevoel heb ik altijd als ik jullie aan het werk zie.
2: Oh, ja, ik heb wel het gevoel. Allee, we spelen redelijk veel. We doen ook een theatertour de laatste 4-5 jaar.
0: Ja.
2: En ik heb toch altijd de indruk dat de mensen blij naar huis gaan. En het gaat dan niet alleen over de nostalgische liedjes van Mama Sjasje, maar ook over de nieuwere nummers waar mensen dan even meer bij stilstaan. Dat wij ook nieuwe muziek maken. En op die manier kunnen we de mensen daar eens laten luisteren in theaterzalen. Zo. En dan blijkt dat toch ook wel binnenkomt allemaal. Dus... We hebben altijd een blij publiek, mag ik zeggen. Ja.
0: Wie kan dat nu nog zeggen? Zeg, dat is geweldig. Welke artiest en welk album wil jij aanprijzen, Peter?
2: Wel ja, voor mij is... De meeste mensen weten dat ondertussen wel. Frank Boeien is mijn held, eigenlijk. Het is eigenlijk... Frank Boeien is zijn schuld dat ik Nederlandstalige muziek ben gaan schrijven.
0: Ah ja.
2: Of misschien of dankzij Frank Boeien, zo kan je het ook stellen. Maar het is effectief zo, Mama Session is opgericht in, we zijn beginnen repeteren, 88 en dan 89 zijn we zo wat beginnen optreden in plaatselijke cafeetjes rond Halle. En dat was eigenlijk de eerste nummers die wij maakten, waren hoofdzakelijk Engelstalige liedjes.
0: Ja.
2: En door het feit dat ik wel al redelijk fan was van Frank Boeien, ben ik mij gaan verdiepen in zijn muziek. En Welkom in Utopia, een plaat is uit 87.
0: Ja, klopt.
2: En ik draaide die grijs en ik dacht, ja, zo moet het Nederlandstalig. Dat is eigenlijk het voorbeeld dat we echt een mooie moedertaal hebben. Uh-huh. En door dat feit ben ik ook gaan schrijven in het Nederlands eigenlijk.
0: Zeg Peter, wat deed Frank Boeien, wat deed die stem met jou toen je die de allereerste keer hoorde? Wat deed dat met jou?
2: Je gaat niet alleen in de stem, hè. Dat is een totaalpakket bij Frank Boeien. Hè. Dat zijn de nummers, het is, ja, vooral zijn stem ook. Elke woord, elke zin dat hij uitspreekt of zingt, is gemeend. Je voelt altijd het verhaal erachter. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste aan artiesten, aan zangers. Dat iemand geloofwaardig een nummer brengt. Nu, Frank Boeien heeft dat, maar hij zingt ook onwaarschijnlijk mooi.
0: Ja, en neemt je altijd mee. Hè? Zeg, je schrijft zelf ook nummers en teksten. Vind je het belangrijk dat teksten bijvoorbeeld achteraan de hoes van een vinylplaat staan? Of binnenin, als het een dubbelplaat is, dat je ze echt kan volgen en lezen?
2: Ik doe dat ook. We brengen de laatste jaren ook wel vinylplaten uit.
0: Mm-hmm.
2: En cd's. En maar ik maak er ook wel een punt van dat die teksten daarin of opstaan. Dat mensen die wat kunnen volgen. Natuurlijk, als je nummer streamt, kunnen ondertussen ook wel die teksten volgen. Maar ik vind wel, vooral, er wordt af en toe, vind ik zelf, wat neergekeken op Nederlandstalige muziek, algemeen.
0: Dat is een beetje aan het kantkeren nu, geloof ik, hè?
2: Ik hoop het. Ik mag het hopen. Want we hebben eigenlijk zo'n mooie moedertaal. Dat is echt waar. En ja, want het is zo raar. Als je veel Engelstalige nummers letterlijk vertaalt, is het maar een hoopje ellende,
0: ja, dat is...
2: eerlijk gezegd.
0: Ja, en ik voeg er altijd aan toe. Artiesten uit Nederland, daar rollen wij de rode loper altijd vooruit. Maar voor ons eigen Nederlandstalige of Vlaamstalige artiesten, daar zijn we toch maar karig met applaus. Hè? En dat moet maar eens veranderen. Zeg, stel, Peter, je zou dat album Welkom in Utopia moeten aanprijzen aan de 15-jarige Peter van Laat. Hoe zou je dat doen?
2: Oh, ik zou zeggen, ga zitten. Oké, is een 15 die Peter van Laat? Ik zou zeggen, pak een pintje, maar dan nog niet, pak een cola. Ga zitten, pak een cola. En luister is, maar echt luister op je gemak naar deze muziek.
0: Dat is wat Thijs van Neste gisteren ook ongeveer zei tegen zichzelf als hij 15 zou zijn. Peter, even kort nog snelle vragen. De eerste moet je goed antwoorden of het is kletsen op je bloot gat. Vinyl of Spotify?
2: Vinyl.
0: Ja. Meebrullen of stil luisteren?
2: Stil luisteren.
0: De hele plaat opzetten of je favoriete track?
2: De hele plaat.
0: Solo luisteren of delen met iemand?
2: Solo.
0: Overdag of 's nachts luisteren?
2: Of vooral 's nachts, ja.
0: Ja, dat had ik gedacht bij jou. Met een pintje erbij, zeker. Ja,
2: ja niet altijd, maar ik heb ook wel de gewoonte als ik terugrijd van een concert, ja? Om zonder muziek terug naar huis te
0: gaan. Ah ja, snap ik. Beetje decompressie. Ja,
2: ja en maar dat kan ik wel, als ik dan thuis kom, ga ik mij nog wel eens een kwartiertje in de zetel zetten met eventueel een glaasje wijn. En nog een beetje muziek, ja, dat wel.
0: Heerlijk. Welkom in Utopia. Frank Boeijengroep, die gaat bij ons de vinylkast in. En die kan dus gewonnen worden op het einde van de maand. Winter in Hamburg heb ik voor je klaarstaan. Peter, ik vond het geweldig om je nog eens te horen. Ik wens je het allerbeste.
2: Dat wil ik ook. Het was wederzijds. Bedankt om mij te bellen. Om deze platen te laten kiezen. Voilà.
0: Met alle plezier. Salut Peter.
1: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: poëzie op wandelschoenen is dat winter in Hamburg. En je ziet het voor je gewoon. Je ziet Hamburg in de winter. Dat is de kunst van het verhalend vertellen en zingen. Frank Boeien was daar heer en meester in. En onze Peter van Laat ook, laat ons eerlijk zijn. Welkom in Utopia is het album dat hij aanprijst. Komt in onze platenkast te staan die jij op het einde van de maand kan winnen.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Alleen maar golden hits.

Dat nummer gaat eigenlijk letterlijk over twee mensen die verliefd worden terwijl ze tijdens de regen onder een paraplu schuilen aan een bushalte. Dat is eigenlijk een mini-romcom van amper 3 minuten. Hollies en Bus Stop. June Armor Trading komt er nog aan met Drop the Pilot. Ik zie ook nog de geweldige Nathalie Cole klaarstaan. Maar eerst Billy Paul en Your Song.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
5: Niels Rosa Peralta, die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
6: Een goedemiddag. In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
7: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
6: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
4: Dit is Joe Gold.

Spaanse band, een Duitse zanger, Engelstalige tekst en Britse producers. Ze scoorden er toch maar een dikke hit mee in 1966. Los Bravos, Black is Black. Zometeen de Actua-plaat. Ik lees je een stukje Actua voor van vandaag. Of deze nacht kan ook nog trouwens. En jij hangt daar dan maar een 60s, 70s of 80s plaat aan vast. Maar eerst nog deze parel van Wim de Kranen. Voelt een beetje alsof een regenachtige zondag plots muziek werd. Rosanne uit 1975.

Tijd voor de Actua-plaat. Tijdens een topontmoeting in Afrika verloor de Franse president Emmanuel Macron heel even zijn beroemde diplomatieke glimlach. Terwijl de spreker aan het woord was, bleef het publiek, ja, gezellig is misschien het foute woord, maar het publiek bleef gewoon doorpraten achteraan de zaal. Tot Macron plots zelf tussen beiden kwam. Hij stapte het podium op, vroeg de microfoon en met zichtbare ergernis vroeg hij de zaal om stil te zijn en noemde het geroezemoes een totaal gebrek aan respect. Even leek die bijeenkomst daardoor meer op een rumoerige ouderavond en het fragment, dat is een video die viraal ging, die kan je bekijken overal trouwens. De Franse president die voor één keer niet sprak als een staatsman, maar een beetje als een leerkracht die achteraan in de klas roept: mensen, mensen, mag het alsjeblieft een beetje stiller. Welke gouden hit uit de jaren 60, 70 of 80 hang jij op aan dit stukje Actua? Laat het maar weten in de Joe-app. Dankjewel. Joe Gold.

0: Afgelopen 23 april zou hij 77 geworden zijn, maar hij overleed in 2021. John Miles.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haar omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

was veertje, kan dit ook wel tellen. Ja, 1979, het was nieuw in onze 70s top 1000 op 945. Dan Vogelberg en Longer. Na deze Xanadu ga ik eens door jullie suggesties voor de Actua-plaat gaan.

0: we hebben de neiging te zeggen om Xanadu te zeggen, maar ze zingt zelf Xanadu. Xanadu, Olivia Newton-John en ELO.
1: Joe Gold.
0: Tijdens een topontmoeting in Afrika, je hebt het filmpje misschien al zien passeren online, verloor de Franse president Emmanuel Macron heel even zijn beroemde diplomatische glimlach. Terwijl er een spreker aan het woord was, bleef het publiek doorpraten vanachter in de zaal. Tot Macron plots zelf opstond, de micro vroeg en tussen beiden kwam. Met zichtbare ergernis vroeg hij de zaal om stil te zijn en noemde hij het geroezemoes een totaal gebrek aan respect. Groot gelijk heeft hij. Even leek die top daardoor meer op een rumoerige ouderavond. En de Franse president die sprak voor één keer niet als staatman, maar een beetje als een leerkracht die in de klas roept: mensen, mensen, kan het alsjeblieft een beetje stiller? Dit linkt jullie aan dat actuele artikel, of dat filmpje dus. Ja, David vond het ook een rumoerige schoolrefter. Shout van Tears for Fears, dankjewel. Francis die zocht het niet bij het nummer, maar bij de groepsnaam. Talk Talk, want er waren mensen door elkaar aan het praten. Elsa vindt dit een knipoog naar iemand die het publiek als een schoolmeester even streng toespreekt. Papa, don't preach van Madonna. Voor alle babbelaars in de zaal zegt Peter: Big Mouth Strikes Again van The Smiths. Dat is ook een leuke. Ja, Macron blijkbaar onder druk, beetje zichtbaar geïrriteerd door de chaos daar. Under Pressure van Queen, dankjewel Geert. Alles is golden, golden. Ja, zeker als je naar iemand probeert te luisteren natuurlijk. Tremolo's, voorstel van Linda en Marleen. Ja, tuurlijk. Luc, Patrick en Katrien dachten aan Simon en Garfunkel. En dit was de evidentste natuurlijk. Respect van Aretha Franklin. Daar dachten Tom en Frank aan. Maar we zijn gegaan voor een ongelooflijk origineel voorstel. De tekst dekt de lading volledig. Een plaat waar ik zelf compleet niet aan gedacht had. En daarom is jullie creatieve brein een zegen om 6:04. Frederik, Cliff en Janine dachten aan een knotsgek nummer uit 1981. What's the matter, you? Hey, got no respect. Shut up your face. Van Joe Dolce.
2: Hallo, I'm Giuseppe. I got something special for you.
0: Dankjewel voor al je suggesties.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

er ook een tekenfilm over een varkentje, geloof ik, hè, Babe? Of vergis ik mij? Werd door een van de zangers van Styx, Dennis de Jong, geschreven voor zijn vrouwtje Suzanne, of Suzanne zal het wel zijn, als verjaardagscadeau. Nu, in eerste instantie wilde zij niet dat het uitgebracht werd, omdat het nu eenmaal een redelijk persoonlijk cadeau was. Maar ze zwichtte en het werd een dikke hit. Poep! Wat komt er nog aan? Ik heb nog Mighty Quinn van Manfred Mann. Ik heb Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Middle of the Road. En Uptight van Stevie Wonder. En als ik mij niet vergis, is die morgenjarig? Ik ga het nog eens opzoeken.

Ja, de zon ontbreekt nog een beetje, maar dit was wel zon in je radio natuurlijk. Middle of the road. Ik heb er nog eentje. Mighty Queen van Manfred Mann. En wij horen elkaar heel graag morgen terug. 10 uur bij de collega's of 3 uur bij mij.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
5: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correct verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
4: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
6: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
4: Bloedgeven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.
3: Dit is Joe Gold.
2: 60s at 6.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Alleen maar Golden Hits.

0: eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Dit is 60s at 6.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. Er zijn steeds meer vacatures voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens de dag van de verpleegkundigen. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal gaat het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOT Economie.
5: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
4: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De Winter was uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De Winter spreekt van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. Aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Ze vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protest niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Escila op het podium. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Dely. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
2: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
12: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
11: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Alleen maar golden hits.

0: waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
3: joehoe,
2: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie.
8: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
9: Halleluja, brothers en sisters.
10: Halleluja, brother Bobby.
9: Donderdag is het weer zover.
11: Hemelvaartsdag.
10: Halleluja.
9: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bobby?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
10: Halleluja, brother Bobby.
12: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
14: Dit is

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder goed voor de Zuid-Amerikaanse. Journaliste Laurent Stappers.
3: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die Hanta-virustypes, is de foutmarge gewoon te groot. De kans op een vals positieve test of de kans op een vals negatieve test. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
2: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het Hanta-virus. 9 daarvan zijn bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie, met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon ze uiteindelijk klemrijden. De verdachten hadden ook grote ladingen drugs bij. En in het Verenigd Koninkrijk zijn intussen al 4 regeringsleden opgestapt en meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zeer delinquente Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
4: 70s
1: en meer.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. Journaliste Loranne Stappers.
2: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die Hanta-virustypes, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
1: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder ook Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest, Els Hertogen.
3: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten zoals Laura Tesoro, Gustav, maar ook Dani, Solde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
1: Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. En vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en 90s.

0: waar sneeuw poppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine, want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
2: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierde verpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
1: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens de dag van de verpleegkundigen. In de Gaza-strook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
1: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. En Amerikaans president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over de handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het Eurovisie Songfestival stoot onze Isila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door. Tijdens hun optreden was er wel veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond dan is er de finale. En de twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
1: Ja, de twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En dan nog sport. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.